0: Acoustic Roots, ons live programma vanuit de huiskamer van de concertzender met interviews en live muziek. Elke derde vrijdagavond van de maand om 9 uur. Acoustic Roots, een programma vol verrassingen.
1: Gesteld door Hessel Veldman.

0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Neoïsme. Een kunststroming die tegen kunst was. Een stroming die geen stroming wilde zijn. En nu? Is het allemaal voorbij? Nee, neoïsme leeft. Misschien heet het anders, maar het leeft.

Een Neurist Research Event. 3 december in Worm, Rotterdam. Een avond vol performances, muziek, film en een boekpresentatie.

Een Newist Research Event. Een avond waarin de absurditeit van het alledaagse wordt onderzocht. 3 december in Born, Rotterdam.

Wat u in deze pakrammel hoort, komt uit de compilatie Music of the Generation Positive, geproduceerd in de jaren 80. Aan het eind is nog materiaal te horen van het 9e Neoist Apartment Festival in Pontenossa, Italië, 1985.

0: met dan druk.
1: Even stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
2: Wat moet ik zeggen?
1: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zoiets dergelijks.
2: Dit is Radio Klangendoen.
1: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
3: Jij.
1: Zeg radio.
3: Kijk.
1: Radio. Zeg maar, radio.
3: Nee.
1: Klangendoen.
2: Klangendoen, Lisa.
1: Radio. Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
3: Radio.
1: Heel goed. Klang.
3: Klang.
1: Zeg dan. Klangen. Klang.
3: Kijk.
1: Ja.

Hallo, dit is dokter Klagendoem, nummer 36. Hallo, dit is dokter Klagendoem, nummer 36.

0: Hallo, dit is dokter Klagendoen. Nummer 36. Dit keer met twee radiostukken. Nummer 1. Jacques Sadel. Aardige man. Stuk heet Concrete, dat door Jacques Sadel gemaakt. Jacques Sadel is een Australier, hij woont in Bendigo. Bendigo. In Australië. Hij is trouwens de vader van Thembi. Thembi zit ook in de geluidskoets. Het tweede stuk van de show. On Failure by James Goddard. Dat is een Canadees. Nou, wat wil je nog meer weten, hè?
1: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
2: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
2: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
1: Are you up for it?

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Goedenavond en welkom bij Dr. Klangenaar. Vanavond deel 2 van Loopool Presents The Field Recordings Project. U luistert naar Dr. Klangenaar op de Concertzaal. Vanavond deel 2 van Loopool Presents The Field Recordings Project. Voor speellijst en andere informatie verwijs ik u graag naar de website van de Concertzender. Dat is concertzender.nl. Voor meer informatie over de activiteiten van Klangendoem verwijs ik u graag naar de website